0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding, omdat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vechtbal NL is een 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer.

Hoog in de lucht, daar zag ik hen, ruim 30 jaar geleden. Ze kwamen toen met parachute, al glijdend naar beneden. Hun doodsverachting, heldenmoed, blijft in ons hart bewaard. Maar was een brug die stroomde.

0: Hier is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
1: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
0: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
1: En via de website
0: rtvvechtal.nl.

0: in de Ether. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
5: Dan bel je toch Twente Verhuur?
4: Dat je dat ook dan?
5: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
4: En dan zitten wij straks met afwas.
5: Zelfs dat doen ze voor je.
4: Goh, lekker hè.
5: Van twenteverhuur.nl.
6: Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja, goeie man, hè? Ja, je bent er wel, hè? Zeker, hè? Goedemorgen, luisteraars, hè? U luistert mee naar Studio Pioneer op de maandag. De nieuwe werkweek is weer begonnen, hè? Maar nog niet voor mij, hè? De plaatjes worden ingedraaid voor alle luisteraars natuurlijk, van Vechtal.nl. En iedereen op de werkzaamheden, luister maar mooi mee op de maandag, hè? En de plaatjes worden helemaal die kant op, hè? Ook de walvisvader vanuit de Bijlen, ook een goede morgen daar. De plaatjes zijn even voor jou bestemd. En luister lekker gezellig met vandaag, hè? Ik keek net even naar buiten en zonnetje schijnt, hè? Wat wil je nog meer?

Ook Florian, ook even bedankt even voor de reactie. Luister maar mooi gezellig mee. En hier vroeger, hij nog even een mooi plaatje van de Bokkers. Ik heb hem een plaatje klaarstaan hier van de Bokkers. En die ga ik zo in draaien. Hè. En ook de jongens van Verbegel Groen. Plaatje zijn nog even jullie, hè. En luister mee, ja. Ook Gerard vanuit Zwolle, de Motormuis. Ook even bedankt even voor de reactie. Luister maar mooi mee daar. De plaatjes zijn nog even weer voor jou bestemd, hè, meneer. En groetjes vanuit deze studio. Goedemorgen, de oude vrouw Dekker. Dus de oude vrouw Dekker, luister maar mooi mee. De plaatjes zijn nog even voor jou daar. Ook een goede man, hè.

Dus een bijzonder goedemorgen, luisteraars. Luister lekker gezellig mee. Ik ga de plaatjes opzoeken hier. En voor een rugverzoek of reactie is het nummer 0630-25-1250. Dus 0630-25-1250. En later in wat voor noemen wat er geluisterd wordt. Uw WhatsAppje, ons plezier, hè? Dan weet ik wat ik verdoe op mijn vrije dag, hè? Luisteraars, komt de platen aan. Studio Pioneer op de maandag. En dat allemaal in bij Vegdal.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Ja, ja. Goeie man, hè? Goedemorgen, luisteraars. Ik luister mee naar Studio Pioneer. En dat allemaal in bij Vertel en Elle. Had ik net het telefoontje van Jan uit Ommen. Henry, wil je de volgende plaat even graag weer voor mij draaien? Met de plaat van Henkie Wijngaard met De Vlam is Gedoofd. En het Ommenlied. Nou, deze platen zijn gedraaid. En ik hoop dat het zo goed was, Jan uit Ommen. En hij nog een speciale plaat dan Vrouwsemaan, hè? En Jan uit Ommen ook eens even bedankt voor het telefoontje. En luister lekker gezellig mee op de maandag.

Even kijken. Goedemorgen, Henry. Ik hoor u weer. Mooi man. Groeten vanuit de Slagharen, hè. Ook Andries. Daar vanuit de Slagharen nog een bedankje voor het berichtje. Luister lekker gezellig mee met de huisgenoten. En blijf zijn ik even jullie bestemd. En ik denk dat ik nog wel een polkaatje draai vandaag, hè. En luister lekker gezellig mee, Andries en Annie. En de rest van de huisgenoten. En dan blijf je gelukkig in die kant op richting Slagharen. En mooi dat hij aanstaat. Even kijken. Ja, ik ben niet zo snel met die telefoon, hè. Goedemorgen. Hij nog hem groetjes aan Paul, de leermeester. Even kijken. En Pascal, de troffelaar. Even een plaatje van Pieter Schoonhoven met Inemine. Ook de leermeester Paul en Pascal, de troffelaar. Luister maar mooi mee. En Kian, ook even bedankt voor het berichtje. Mooi dat hij weer aanstaat. Ik zal eens even kijken in het bestandje als ik een plaatje heb. Hè. Ik ga mijn best doen hier. En luister lekker gezellig mee de jongens door. Hè. En Paul en Pascal, de plaatjes zijn even jullie bestemd dus. En Kian, bedankt dus even voor het berichtje en laat hem aanstaan. Hè. Ja, luisteraars, de Tosca uit Dalsen, hè. Goedemorgen, Henry, wie bent er weer bij, hè? Ja, luisteraars, Tosca heeft verslapen, hè. Dat moet was wel, hè, 9:30. Bijna, hè, bijna 9:30, dus. Ook de Tosca luistert met me mee, hè. Vlaanderen zijn ik even jou, Henk. En groetjes vanuit deze blokhut.

Ja, ja, in dit geval wordt geluisterd, hè. Goedemorgen, Henry. Wij luisteren nog weer lekker gezellig mee. Succes. Gewoon van de familie Koning vanuit Dedemsvaart. Ook Henk en Anja, even de groetjes van mij. En luister lekker gezellig mee, hè. Ook Henk en Anja Koning. De plaatjes zijn even jullie bestemd, hoor. In Dedemsvaart.

0: Luisteraars, u luistert mee naar Studio Pioneer. Ik wens iedereen veel luisterplezier hè, vandaag. En voor een groetje verzoek je een ontvangstrapport. Mag ook, hè. 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 en die 50. En luister lekker gezellig mee. Ik heb een volgende plaat van Pierre Kerater met Musica.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen,

Twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, ja, goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Hè. U luistert mee naar Studio Pioneer op de maandag. Ik hoop dat de platenkeuze een beetje goed is, hè. Goedemorgen, Henry. Hier op Staphorst wordt weer meegeluisterd. Even kijken, de jongens van Donkergroen. Ook de jongens van Donkergroen op Staphorst ook even bedankt voor het telefoontje. Luister lekker gezellig mee daar vanop Staphorst. Henry, wil je mijn duivenplaatje draaien? Ik ga eens even kijken wat ik kan vinden hier, hè. En ook Apple even bedankt. En ook een Margje uit Staphorst ook, hè. En jongens, luister lekker gezellig mee vandaag. En groetjes vanuit hier, hè. Even kijken, wij luisteren ook weer gezellig mee. Groen van Annie. Ook Annie Terrast ook in. Bedankt even voor de reactie. Luister lekker gezellig mee daar. En ook even de groetjes van mij hier. En luister lekker gezellig mee op de maandag. Elke week maar weer, hè. En luister gezellig mee, Annie, hè. Even kijken, even een plaatje vragen voor iedereen die luistert. Ook even een plaatje voor alle 27 MC'ers. Zoek maar even een mooi plaatje uit. Groen vanuit het mooie zonnige Zwolle. Groen van Gerard. En ook Gerard in Westernolte in Zwolle. Ook even bedankt voor de reactie. En luister lekker gezellig mee door. En mooi dat hij aanstaat, hè.

Even kijken. Ook de platen wil ik even speciaal erin voor Allard. Ook Allard, ook even bedankt voor de... Het duimpje, hè. Het was lekker gezellig mee door Allard. De platen zijn nog even jou bestemd.

Ook de platen we gaan draaien voor Sven. Ook Sven van Loenhout. Luister maar mooi mee door. De platen zijn even jou bestemd. En ik zal zo nog een plaatje van Normaal even opzoeken. Hè. En kom helemaal goed. Er wordt ook even gedraaid hier bij Vechtal NL. Hè.

Even kijken. Ja, ja, ik hoor hoe weer. Doe maar even de groetjes aan de familie Dekker. Aan de plagenslag. En aan een van alle vrienden en bekenden natuurlijk. En groetjes van Daniel, ik, Timmerman. Ook Daniel, ik, Timmerman, ook even bedanken voor de reactie. Luister maar mee door aan de... Aan de andere kant van het nieuw leuzen, hè. En blijf zijn ik even jou bestemd. En ook de familie Dekker. Luister maar mee, hè.

Even kijken, ik krijg een berichtje. Ik ben hier de mooie aan het Westerveen. Bij Ben Schijuit. Ook Ben Schijuit. Lust er maar mooi mee. En ook André. Ook een bedankje voor de reactie. Mooi dat hij hem weer aanstaat. Ik denk op de Nieuw-Holland, hè. Of zal het een keer een deurt zijn? Dat weet ik niet, hè. Ook André Pannen, nog een bedankje. Dus luister maar mee daar. En ook Ben Schijuit. De plaatsen zijn nog even voor jullie bestemd. En ook de jongens van loonbedrijf Lindeboom, hè. De plaat nog even die kanten op, hè.

Even kijken. Wil je even een plaatje draaien van Piet de Melkboer van de Gardena's? Groeten van de jongens van Verbeerhoe Groen in Zwolle. Ook de jongens van Verbeerhoe Groen in Zwolle, ook luister maar mee. En ik ga het plaatje hem opzoeken hier van de Gardena's met Piet is de Melkboer. Hè? En word ik hem gedraaid. Luister eens, ik ga platen draaien. Daar ben ik beter in. En voor reactie 06 30 25 12 50. Dus voor goed verzoek of een reactie 06 30 25 12 50. En ik wens iedereen een fijne morgen, hè.

La la la la la la la. Ja, luisteraars. We luisteren mee naar Studio Pioneer. Hè? Ik heb nog een speciaal voor Kian Sandbergen. Ik heb de plaat gevonden. Hè? Ook Pascal en de Troffelaar. De platen zijn ik even voor jullie bestemd. En ik heb de aangevraagde plaat gevonden. Hè? Eindelijk. Hè? Ook Kian Sandbergen, nog een bedankt dus voor de reactie van vanmorgen. En luister lekker gezellig mee. En ik ga de aangevraagde platen gooi ik erop hier. Hè? En luister lekker mee dus. Luisteraars, Studio Pioneer 06 30 25 12 50. En een goede man, hè?

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste

en Frankfurt, Kaltenborn is de naam. En elke trucker, die gaat daar graag heen, want die kiosk van oma Hildegard

Goedemorgen luisteraars, hè. Goedemorgen luisteraars, Studio Brian hier. En ik heb een berichtje hier. Goedemorgen Henry, de ontvangst is ook weer goed in Den Ham. Gun van de oude Albatros. Ook Gerrit, de Studio Albatros. Ook een bedankje voor de reactie. Luister lekker gezellig mee daar. De plaatsen zijn nog even jou bestemd. En ik hoop dat toen media steeds zo, hè. En luister lekker gezellig mee daar vanuit Den Ham, dus de oude Albatros. En luister lekker gezellig mee vanmiddag. Het zonnetje schijnt nog, hè. Ook Florian door op de grasmaaier. Luister maar mooi mee door en plaat ben ik even jou bestemd. En, we gaan een mooie muziek erin, hè. En luister maar mooi mee door dus op de grasmaaier.

Even kijken. Ook Sibo en Renate vanuit Dalsen. Luister maar morgen zelf mee. De plaats heb ik even voor jullie bestemd. En misschien ook hoe zaterdag man wij weer Sibo, hè? Luister in ieder geval mee daar in Dalsen. Sibo en Renate. En groetjes van mij hier. De plaats heb ik even voor jullie bestemd.

Ook André Pannen, plan ben ik in voor jou, hè? Ik zal zo even lusten naar dat spraakbericht, hè? Even kijken. Ook de onderbeltman, hè? Zoekt u nog een mooie Ford C-Max? Dan kunt u hem contact opnemen met de studio, hè? Een ine van 2006, hè? Goed onderhouden. En dat is van de onderbeltman, hè? Ja, hem te koop, hè? Ook Gerrit, luister maar mooi mee. En plaat zijn ik even jou bestemd. Ook Roelie, jij ook mee luistert. Ik denk dat we zo wat daar nog wel in bespreken, hè? Dan geef ik gewoon beste 3 om de 1, hè? Even kijken.

Dus een bijzonder goedemorgen, luisteraars. Ik heb hier nog iemand, dus... Zoekt er nog iemand een mooie Ford C-Max? Dus een mooie Ford C-Max van bouwjaar 2006. En deze auto is blauw van kleur. Hij is goed onderhouden. En deze man heeft hem te koop. Dat is de Oldebeltman. Die heeft dus de Ford C-Max. Die heeft een nieuwe APK-beurt gehad. Ook de Ergo heeft ook een beurt gehad, zie ik. En heeft u de belangstelling bij de vraagprijs is €1250. Dus kunt u weer gerust een jaartje rijden. Dus heeft u er belang bij, kunt u contact opnemen met de studio van de Pajo. En dan wordt het zo doorgemaild, hè. En ook de familie Beltman luistert lekker mee. In plaats van ik even jullie bestemd. En de groetjes vanuit hier, hè. Ook de familie Koning vanuit Deemsvet. Luister maar mooi mee door en geniet van de dag, hè. En kalmjes met een ander, Henk. En blij zijn ik even jou bestemd. Ja, ja. Onze studio Groene Knuppel, hè. Ook Mike van de studio Groene Knuppel. Luister maar mooi mee door in Ommen. Tijdens het dumperen. En je moet ook even de groene hebben van Florian, hè. Ook Mike, luister maar mooi mee door de studio Groene Knuppel. En groetjes vanuit hier. En plaatjes zijn ik even jou bestemd. Succes met het dumperen.

Ook de plaat nog even aan het rijden van André, daar uit Koekanga. Oh nee, Runewold was het. Nee, ja, Rune. Ook André, de platen zijn ik even jou bestemd. Luister maar mooi mee. En de blijden zijn dus ook even jou daar. Dus luisteraars 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 50. Studio van de Pajo. En we gaan weer verder met de volgende plaat. Een oudje van de Forse Boys, hè. En daar komt-ie. Goedemorgen.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, ja. Goedemiddag, hè. Goedemiddag, luisteraars. U luistert mee naar Studio Pioneer op de maandagmiddag. Ja, we hebben tijd weer op, hè. Ik hoop dat de verluidkeuze een beetje goed is. En goed mag blijven, natuurlijk, hè.

De plannen wil ik maar speciaal inbrengen voor Harry en Caroline uit Zwolle. Ook Harry en Caroline nog even bedanken voor het berichtje. Luister lekker gezellig mee vanuit Zwolle. De plaatjes zijn nog even voor jullie bestemd. En groetjes vanuit deze studio. En misschien ook wel zaterdag 4 juli mee met de Brommer Tourtocht bij het Witte Peert in Nieuwleusden.

Dus Harry en Caroline vanuit Zwolle, luister dus maar lekker gezellig mee. En ja, de groetjes vanuit deze studio, hè. Even kijken, jongens. Ja, die gehaktbal die zit me dwars, hè. Even kijken, hè. Allard, Sibo, Eggert. Even kijken, de studio MDR. Ook Mark, ook hem. Bedankt voor het duimpje via Facebook. Luister lekker gezellig mee. En ik heb jullie nog wel gehoord zaterdag. Hè? De gehele dag, zo hard, hè? Onder de werkzaamheden. En luister lekker gezellig mee, Mark. Hè? Plaats zijn even jou bestemd. En een goede dag, hem. Even kijken. Ook de Studio Woodpecker vanuit Kampen. Plaats zijn even jou bestemd, Barry. En ook even de groetjes van mij, hè. En luister lekker gezellig mee. Even kijken. Ook Boer Wermink. Dus Boer Wermink, ook even bedankt voor de reactie via Facebook. Luister ook een lekker gezellig middag, Gerrit. En ook de groetjes van mij hier. En als je Niels tegenkomt, door mij hem de groeten van mij en Florian. Hè? Dus Gerrit Wermink, luister dus gezellig middag op de boerderij.

Sia. Misschien zijn we wel op de trekker. In ieder geval, de plaatjes zijn ik even jou bestemd en luister mee, hè. Even kijken. Na lange tijd afwezig. Je bent er weer bij, Pajo. Donderse dikke hits weer op de radar op de maandag. Gun van Rubber en Robbie vanuit Zuidwolde is dat, hè. Ook de Rubber en Robbie, ook even bedankt voor het sms'je. Luister lekker gezellig mee daar in Zuidwolde. In hal 4 was het voor mij, hè. Maar luister maar mooi mee. En, ik ga mijn best nog even doen vandaag, hè. Ik zit hier mooi hier in de blogger, dus. En dan blijf je schot ik hem die kant op, hè.

Ook de walvisvader vanuit Bijlen ook nog hem bedankt, hè. Luister me mooi mee. En ja, dat was hem de plaat toen straks van Karel en Anton. En met de plaat van Flat van Tante Jet, hè. En je zoekt hem maar eens in op, hè. En luister lekker gezellig mee, de walvisvader. En dan blijft zijn dus voor jou bestemd. Even kijken. Ik heb Klompenboer Mike ook nog, hè. Henry, wil je nog even een mooie plaat draaien van Jan en Zwaan? Groen van Klompenboer Mike. Oftewel de studio Groene Knuppel, hè. Ook Mike, ook even bedankt nog even voor de reactie. Ik heb de plaat klaarstaan hier. En een mooi plaatje van Jan en Zwaan, een oudje uit de doos, hè. En die ga ik zo zeker inbreien, hè. Ja, dat was een lange plaat van Fancy, hè. Ik heb hem aan de muren spikkerd, hè. Oh, zult zomaar niet met eens winnen, maar ik heb het toch gedaan, hè.

Ja, ja, de Bulsbar Radio. Ook de jongens van de Bulsbar Radio, luister maar mooi mee door. Ook Marco, ook een bedankt voor het berichtje. Mooi dat hij daar aan staat. En luister lekker gezellig mee. Ik denk misschien op de werkzaamheden. In ieder geval, luister lekker gezellig mee. De Bulsbar Radio van de woensdagavond. En blijf er vooral bij, hè. Even kijken. Goede ontvangst in Dalfsholde tijdens het voeren. Doe maar even een mooi plaatje van Jovink. En de plaat moest ook even gedraaid worden voor de Ferma Raamsman. Ook de jongens van de Ferma Raamsman luisteren ook maar mooi mee. En Michael, ik zoek even een andere plaat van Jovink op, hè. En kom helemaal goed, Michael, hè. Ook Michael, ook even bedankt dus. Luister lekker gezellig mee vandaag. En de blaadjes goed ik hem die kant en succes met voeren, hè. Even kijken, draai je een mooie plaat voor de Studio Groene Knuppel. Wil je hem de plaat hem draaien van Lekker op de Trekker? Voor mij is dat van Mannenkoor Karrenspoor. Ik zal die plaat hem opzoeken hier. Ik heb hem in de kast staan en wordt hem gedraaid. En hem speciaal voor de Studio Groene Knuppel. En de jongens van de Studio Groene Knuppel, daar worden we aangeboden door onze Florian. Die op de grasmaaier zit bij Verbiegel Groen, hè. Even kijken. Goed aan het Molenpad in Nieuw-Leusden. En dat op de Nieuw-Holland. Groeten van André Pannen. Ook André Pannen nog een bedankt. Luister maar mooi gezellig mee en ik zal nog maar een paar oude platen opzoeken, hè. Even kijken, goed ontvangst in Nieuw-Leusden Zuid. Groen van de Olde Belman. Ook de Olde Belman luistert maar mooi mee, hè. En we drinken zaterdag in Mien, hè. We luisteren dus mee de familie Belman. En groetjes, hè.

Ook Jan uit Koekangen. De platen zijn even voor jou bestemd. Luister maar mee. Een groetje is ook voor mij, hè. Luisteraars, genoeg gezeurd. We gaan weer platen draaien, hè. U luistert mee naar Studio Pioneer op de maandag. En ik ga mijn best weer doen, hè. En de volgende plaat is een speciaal in voor onze Mikey, hè. Van Studio Groene Knubbel, hè. En het is wel weer voor, hè. Komt-ie.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Dat hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.

Ja, ja. Goedemiddag, luisteraars, hè. Even kijken. Goedemiddag, luisteraars. Dit is hem, de Studio Pioneer. Op de warme maandagmiddag, hè. Ik heb het deurtje losgezet, want... Ik heb hier meer dan 25 graden in de blogger, hè. Even kijken. Even een plaatje van Wilma Vieten. Met Mijn hart denkt nog steeds aan jou. Groen van de familie Schreur. Ook de familie Schreur ook even bedanken voor de reactie. Ik ga de aangevraagde plaat in opzoeken hier van Wilma Vieten. Mijn hart denkt nog aan jou. Dan kun je helemaal goed, hè. En luister lekker gezellig mee, de familie Schreur vanuit Dinsvaart, hè. Ja, de familie Paters uit Den Ham, hè. Ook de familie Paters uit Den Ham, ook weer bedankt voor de reactie, Henk. Luister me mooi mee door en laat me vooral aanstaan daar, hè. En dan blijf ik even jou bestemd met de huisgenoten.

Krijg ik nog even een berichtje, Henry? Wil je nog een keer een dikke hardrockplaat draaien? Zoek er maar eens een uit. Nou, ik ben er niet zo ster in, hè, maar ik zal er in mijn opzoeken hier een dikke hardrockplaat. En wordt ook even gedraaid hier bij Vertal NL op de maandag, hè?

Ja, ja. Ik wil ook in de pleitjestraining voor Fabian van de Studio Meerpaal. Ook Fabian, luister maar mooi mee, de Studio Meerpaal vanuit Ommen is dat, hè? En jammer dat je... Luister maar mooi mee door, meneer, hè? In bedanking voor het... ja, wat is dat? Snapchat, hè? Ook de Meerpaal, luister maar mee daar. Onder de werkzaamheden en de pleitjestraining even jou bestemd.

Ook de plannen we gaan maar draaien richting de Godkampstraat in Dalsen. Naar de Olle Succesradio met de B. Wema. En ook even Alfred. Dus ook even voor Albert, of Alfred Ubink vanuit Dalsen. De blijdschap zijn even jullie bestemd en luister maar mee, hè.

Dus goedemiddag luisteraars, luister lekker gezellig mee. Ik ga weer plaat draaien, Studio Pioneer. En daarom neem op de maandag 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 50. En een bijzonders goedemiddag. Ik heb weer mijn oudje gevonden hier, hè, van Jack Jersey.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Schat, volgende week heb je feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat je dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: twenteverhuur.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. De komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, ja, 1, 2. Even kijken, hè. Goedenavond nog hier, hè. Goedenavond, luisteraars. Zo stonden we in de verbinding hier met Studio Pioneer. En dan allemaal op de maandag. En dan allemaal in bij Vechtal.nl. Ik hoop dat de platenkeuze een beetje goed was. En de pingelman uit Staborst zeg. Prima plaatjes, kerel. Ook André en Jantje daar vanuit Staborst. Nog even bedanken voor de reactie. Nog even bedanken voor de reactie. Plaatwending even jullie bestemd, de pingelman.

vanavond, hè. Ik heb de zendtijd er wel op zitten, hè. Je gooit soms op de nulstop en... En hij ook mooie muziek, hè. Dus even kijken. Henry, nog een bedankt vandaag. Groen van de walvisvader vanuit Bijlen. Ook de walvisvader vanuit Bijlen. Ook een bedankt. En tot de volgende keer, hè. En dat is als goed is weer maandag, hè.

Even kijken. Henry, bedankt. Tot volgende week. Groen van de familie Bouwhuis vanuit Slaharen. Ook de familie Bouwhuis vanuit Slaharen ook een bedankt. En tot de volgende keer, hè. Even kijken of ik er nog één heb, hè. Voor de Polga-fans, hè. Even kijken.

Even kijken. Pajo was hier prima. Gun van de Beunaars FM. Ook Wim, ook even bedankt voor de reactie. Ook even de groetjes vanuit hier. En tot de volgende keer, hè. En ik even bedankt dus de Beunaars FM. Ja, de telefoon die begint weer te lopen, hè.

Ook de Oldebelman, ook allemaal, hè. Dus goedenavond, luisteraars. Dit was Studio Pioneer. Ik wens iedereen weer een fijne werkweek, hè. En ik heb met de man weer aan gelopen, hè. Jongens, allemaal bye-bye en zwaswaai. Tot volgende week maandag, indien het mogelijk en toegelaten wordt, hè. En alle DJ's van Vechtal en alweer veel succes van de week. En probeer zoveel mogelijk met te lusten, hè. Jongens,

1-2, luisteraar van 3, het is een goede avond. Luisteraars, het is een goede avond. We hebben gestemd op de Zennepveldmuis. Alles vanuit Hartje Nieuw Leuzen. We zijn de bereikbaar nummer 06-25-25-40-48. Dan maak je 06-25-25-4048. We gaan eerst serie geven in de ronde voor de zender Pioneer. De locatie van Nieuw Leuzen daar zo, daar aan de Nijboestraat. Henry is voor jou bestemd vanavond. En blijf gezellig bij hem. Luisteraars, kom de eerste serie schrijvers aan, God vanaf deze kant en een goede avond.

ga je een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze. Op een avond reed ik met hoge snelheid op weg naar huis.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd.